Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar het frühstuk daar, zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

bloot mijn kinder, deze nu door. En stochen in er etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aardig.